0: vannacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.
7: Ik werd vanmorgen vroeg wakker, deed mijn raam open. En ik zag mensen net als mieren door de straat lopen. Allemaal op weg, want succes is de droom. Wat vroeger te druk was, is nu heel gewoon. Ze zoeken allemaal promotie of een topbaan. Dat is de reden dat ze opstaan. En als ze niet werken, gaan ze rondreizen. Ze doen alsof ze zoeken, maar ze ontwijken. En ze doen alles voor cijfers, en dat deed ik ook. Maar als je niet kan vertellen, dan is het zinloos. Ik kan het niet alleen, al is het mijn droom. Maar gelukkig heb ik jullie toch.

Soms wil ik weer gewoon die groep sukkels zijn. Proosten met een euroshoppen halve liter. Want er zaten 5 snaren op gitaar ergens op een zolderkamer. Maar zo maakten we toch al die liedjes.

0: dan dat ik alles win, maar mezelf kwijtraak.
1: Succes is maar een illusie.
0: Want hoeveel dagen in mijn eentje is de prijs waard?
1: Liever verlies ik met jullie.
0: Dus als het moet, dan neem ik

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brand weer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn.

I'm broke, nigga, I'm broke!

0: penis.
1: Bitches, sit the, I'm a penis.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

anderen zullen dit, goddank, het eerst vergeten. Misschien veel later zullen ze ons vragen doen. Maar dan is alles duizendvoudig teruggegeven. De tijd rijdt over alles heen. En Rotterdam.

omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fokt de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

ben ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of gooi een dikke steen.

0: vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn gode breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren som? Maar gewoon een mooi gezin. Leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was.
1: Als het was.
0: Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.

die bewuste dag kwam aan de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet aan wie door naar binnen chasten, een granoot op ons hoofd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, nummer 1 maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

zijn een gezin met drie zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om één van zijn drie kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

die kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis binnen.

0: Barry Phillips. We hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
2: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
1: Ja.
2: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
1: Ja, dat is wel geweldig.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch Expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

you book it?

Hey.

Wel het de man, een buurt met geld kan niet scoren. Nee, we houden ook de toppers voor het noorden. We wilden knokkers, geen apigolo's. Probeer potentieel uit de streek aan te boren. Een echte held blaast hoog van de toren. Makkers schoppen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
3: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

de bok, nou steun hij kreeg voor me kop. Opa is een goud voorzichtig en wordt nooit al te gauw. Hij stelt jong van bok door dreum, hou ik om zijn blauw.

Bokkesdag, God, voor vast mist. Het wordt door lachen als een bok die op kroonvisite is. Als die boy door te wiet gewoon zit, bok er wel goud in. Alle bokkers die we hoorn, schot niet meer nooit zin.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij.

Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, ver. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

Het bedaalt me soms om fotogon, nog missen die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen me in ploot van geven. Dan draai ik me om en sloed ik dopen, en als ik dan even wacht,

mooiste wees nodig nie. Voor ieder zin verbrand. Ik wou bange als ik fouten zou en massa bij me koor. Of ook dat mijn totaal niks heen, de leegte.

nog het mooiste wiens nodig. Voor in de zon verbrand. Het is zonde dat ik het versteld maalt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen met
2: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Hè? Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: rest jouw schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Wat geef je niet van schild, want schild ben de mooiste nooit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe.
0: Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha. Wat geef je niet van schild, want schild ben de mooiste.

0: Maar stuur aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha.
0: Maar wat geef je niks verschil van schild met een mooie strijd.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. Maar deze kromme poep.

0: Morach, die een bek nooit schooit. Ja. Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een moorse nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je opruid?
1: Aha.
0: Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, want het scheelt met een mooie zo nooit. Aha. Hey doe,
2: even een bepaald gebit.
0: Aha.
3: Hey, hem kijken.
0: Hey doe, doe eerst die kop ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, want het scheelt met een mooie zo nooit. Aha. Nee, het geeft me niet verschil, want het scheelt met een mooie zo nooit. Aha.
4: Hartstikke bedankt. Yeah.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ik hier koning was, kwam er een lintjesregen. Maar wie tot nu toe de allerhoogste lintjes kregen, die kwamen dan niet eens meer in de krant. Ja, voor die meiden die zwak

is niet te geloven, maar het lijkt straks een jaar dat de horeca dicht moest. Wat is dat toch raar? Ik zit te swipen op mijn telefoon, want die foto's van toen,

anderhalve meter hoef ik echt niet meer. Ik mis mijn meter bier, keer op keer. Ik wil zo graag weer terug naar mijn vaste stek. Kan het niet voorbij zijn?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kosten 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren zomaar? Gewoon normaal gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisteren en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloop denk ik volk aan hout was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is voor moeke en voor pabbe en voor leutje Mans.
1: Maar ik...

altijd bewuste dag kwam trouwens de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verhuurd en wie runde al sneller. Maar toen wie door naar binnen chasden, een granaat op ons hoofd van de kast.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem, laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf. Als je met minder al tevreden, dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Kom ook dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Laat me soms gewoon wabbelen. Dat proost zo lekker bij.

Als ik hier koning was, kwam er een lintjesregen. Maar wie tot nu toe de allerhoogste lintjes kregen, die kwamen dan niet eens meer in de krant. Ja, voor die meiden die zwakzinnige verplegen, zou ik de hoogste onderscheiding overwegen. Iets heel bijzonders in de adelstand, als ik de koning was van Nederland. Al wie door weer en wind met houten stenen sjouwen, en onze huizen en de zieken.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Mariana. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Mariana. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. De spook ze 7 dagen in.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Goedenavond. Vandaag aan deze tafel de veelgeprezen voorzitter van de Tweede Kamer. Maar eerst schuift een zanger aan om even te praten over zijn nieuwe plaat. Paul, hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed.
0: Mooi vraagje. Wat zou je doen tegen de bosbranden in Australië? Of tegen rasserellen in de Verenigde Staten? Oké, genoeg gepraat. Pak je gitaar.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Hey! Hey!

0: Ja, goedenavond en welkom bij Songs and Stories. Het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep Rogaland. Na 3 weken afwezigheid ben ik er eindelijk weer en geloof me, ik zou het wel van de daken willen schreeuwen. Tussen de vakantie, een onvergeten concert en de verhuizing naar een huis met een splinternieuw dak boven mijn hoofd was het even stil. Maar vanavond zijn we er weer tot 8 uur met een thema dat letterlijk boven ons hangt. Het dak. Soms ontstaat een thema heel spontaan. De eerste aanzet kwam vorige week tijdens het indrukwekkende concert van James Taylor. Daar speelde hij Up on the Roof, een nummer dat me opnieuw liet beseffen hoeveel mooie liedjes er zijn waarin een dak het hoofdrol speelt. Een plek om te dromen, te schuilen, te ontsnappen of juist de wereld eens van bovenaf te bekijken. En alsof dat nog niet genoeg inspiratie was, zag ik afgelopen zaterdag het mountainbike evenement van die bekende fabrikant van de suikerhoudende energiedrankjes op de Grote Markt in Groningen. Vanaf het dak van een restaurant doken de deelnemers naar beneden voor een spectaculaire sprong. En op dat moment wist ik, hier zit een prachtig thema in. En gelukkig dachten jullie daar precies hetzelfde over. Er stroomden volop suggesties binnen, waardoor een verrassende playlist is ontstaan. Van daken en rooftops tot plafonds, zolders en alles wat zich daarboven of daaronder afspeelt. Soms letterlijk, soms als beeldspraak, maar altijd met een mooi verhaal. En ik verwacht dat sommige nummers van vanavond het enthousiasme weer door het dak gaan laten gaan. Dus maak het jezelf makkelijk, blijf luisteren tot 8 uur en laten we samen het muzikale dak opgaan. Welkom terug bij Songs and Stories.
1: Hey, hey! Let the show begin.

Ja, goedenavond nogmaals. Hartelijk welkom bij de uitzending van Songs and Stories van dinsdag 28 juli 2026. Ja, ik heb een thema bedacht. Ik heb het al verteld in mijn introotje. Het gaat over het dak. Dak, de daken, plafond zal ook nog een beetje voorbij komen. Zolders, die laat ik even buiten beschouwing. Maar goed, voornamelijk alles wat boven ons hoofd hangt. En ik begon met een prachtig nummer, The Roof is Leaking van Phil Collins. Het kwam van zijn album Face Value. En ja, hij zat midden in een pijnlijke scheiding van zijn eerste vrouw. En dat hoor je hier ook. En The Roof is Leaking. En ja, het is nu dan zomer. En nu moet je het dak laten repareren. Want als het regent, ja, dan wil het niet. Dus dat is even mijn tip voor deze week. Als je dak lekt is, laat hem nu maken. Daarachteraan kwam zo net, hoorde je Al Jarreau met Roof Garden. Ja, wie kent dit nummer dan natuurlijk niet. Dit is een van zijn hoogtepunten van zijn album Breaking Away. En ja, je voelt gewoon het zomers, het feestelijke energie. Ontsnappen aan de hitte en de drukte van de stad door een feestje te geven op het dak. Het is een heerlijk nummer. En deze Al Jarreau, we kennen hem natuurlijk omdat hij zijn stem zo ongelooflijk goed kan beheersen. En hij gebruikt niet alleen muziekinstrumenten, maar ook zijn stem als een instrument. Heerlijk. En ik ga nu verder met een nummer. En dat is op de lijst terechtgekomen door John. John Tuinman, die had weer een lijstje. Kom straks nog even bij John terug. Van die had een discussie samen met Marianne. Maar daarvoor heb ik straks jullie hulp even nodig. Maar we gaan eerst luisteren naar Vampire Weekend van Mansard Roof. En dit was hun allereerste single van hun debuutalbum. Even kijken, en dat debuutalbum dat heet ook Vampire Weekend. En een Mansard Roof, dat is een mansardedak. Dat is in het Nederlands. Of in het Nederlands wordt het ook wel een gebroken kap of een Franse kap genoemd. Dat is een daktype met twee hellingen aan iedere zijde, waarbij de onderste helling veel steiler is dan de bovenste. Nou, je moet het maar net even weten. Daarom, we gaan luisteren naar Mansard Roof van Vampire Weekend.

Ja, Vampire Weekend met Mansard Roof, dit nummer. Ja, en dan ga ik nu verder met een nummer. Ja, we kennen het allemaal. We zingen het allemaal zo mee, het refreintje. Het is een nummer, doorbraaksingle van de band Bloodhound Gang. En het is een beetje een ode aan de hip-hop, de alternatieve rock en een beetje verkeerde tienerhumor. En het refreintje, the roof is on fire, we don't need no water, let the motherfucker burn. Ja, dat is niet door deze band zelf bedacht, dat is een sample van de hip-hop klassieker The Roof is on Fire van Rockmaster Scott en de Dynamic Three uit 1984. Alleen, zij hebben hem eruit gehaald en hebben er een heerlijke gitaar onder gezet. Hier is die, dankzij Rick en Sean. Fire, water, burn van de Bloodhound Gang. The roof, the roof.

Yo, yo. Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn. Dat is het nummer. En nou, wat dat met het dak te maken heeft, dat kun je natuurlijk wel raden. Het volgende nummer, Sunroof heet hij. En hij is geschreven en gezongen door Nick Ure. En hij had het nummer al geschreven, maar het wilde nog niet doorbreken. En hij dacht, ik moet eerst maar aan de bak, ik moet eerst maar een echte kantoorbaan nemen. Hij werd bij de techgigant Dell ging hij aan de slag als account manager. Maar hij zou er net aan beginnen en toen ging het nummer op een of andere reden alsnog viraal via TikTok. Hij heeft de baan gelijk maar weer opgezegd van het nummer werd een wereldwijde hit. En er stroomde door de 1 miljard streams gelijk naar de bovenste regionen van de Spotify-listen. En dat bracht ook geld binnen. Hier is Nick Ure en samen met Daisy, moet ik even kijken. De producer Daisy, nummer Sunroof.

0: Hey. Hey. Hey.
1: Ja, welk nummer dat is, dat kun je natuurlijk wel raden. En dit nummer heb ik in het laatste uur, zo'n beetje op het eind van mijn uitzending, heb ik hem klaarstaan. En waarom? Nou, Marianne had hem op haar lijst staan. En tussen Marianne en John ontstond er een discussie over dit nummer. Van, god, moet je dat nummer nou wel doen? Hoe erg verveel je als je dit nummer al in jou lijst zetten en dergelijke. Nou, en John die zette daar tegenover. Nou ja, als je dan, Kom van de dak af van Peter Koelewijn gaat draaien. Ja, dan kun je ook net zo goed André van Duin gaan draaien. Met Als je huilt, ik schreeuw het uit over de daken zit daarin. Nou, ik gooi deze keer andersom. Het is niet een cover die ik ga draaien. Ik ga het in het laatste uur ga ik dus dat nummer van Peter Koelewijn draaien. Tenzij jullie zeggen, ja, laat die Peter Koelewijn maar zitten. Ik wil André van Duin horen in het, als één na laatste nummer vanavond. Dus je kunt kiezen voor Peter Koelewijn, Kom van het dak af. Of André van Duin met Als je huilt. In het laatste uur. En doe dat via 06-13-92-8528. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06-13-92-8528. Als je, of je Peter Koelewijn wilt horen of André van Duin. En als er niet genoeg stemmen binnenkomen, dan wordt het sowieso Peter Koelewijn. Ik ga nu eens verder met een vast item.
2: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
1: Ja, dit volgende nummer ga ik zeker harder van rijden. Dit is ook zei het in mijn intro al, de reden waarom ik dit thema heb gekozen. Ik ga voor het nummer Up on the Roof. En daar ga ik vanavond 3 versies van draaien. Ja, je zult wel denken, stop ons, 3 keer hetzelfde nummer. Ja, 3 keer hetzelfde nummer. Maar wel 3 keer compleet verschillende uitvoeringen. Het is natuurlijk een nummer ooit geschreven door Gary Goffin en Carole King. Ergens aan het begin van de jaren 60. En de eerste versie die is opgenomen ooit is van The Drifters. Die hadden in 1962 een hit mee. En later heeft ook James Taylor de uitvoering, die ook voorbij komt ergens verderop in de show. Ja, en die draai ik omdat ik vorige week dat geweldig mooie concert van deze meneer gezien heb. Maar hij is in de jaren 80 is die ook uit de platenbakken gehaald, afgestoft. Alle instrumenten zijn weggegooid. En de Canadese groep, de Nylons, hebben er ook een geweldige uitvoering van gemaakt. En ja, Canada, het heeft sinds kort een nog specialer plekje.

nieuwe huis slapen. Dus dat heb ik gedaan. Dus een beetje speciaal, Derek. This one is for you because it's a Canadian band, The Nylons, with Up on the Roof.

heerlijk, de Nylons a cappella. Prachtig, ik krijg er niet genoeg van. En dit was de eerste uitvoering van het nummer Up on the Roof die je vanavond voorbij hoort komen. Derek, this one was for you. Het volgende nummer is sowieso om de titel Open Car. Dat is een cabriolet. Hè. Dat is dus een auto zonder een dakje. Dus nou, daar heb je de eerste link al. Maar ook in de tekst komt de regel There's a crow on the roof and a town fall asleep. Ja, nou, daar heb je het ook weer te pakken natuurlijk. En deze band rondom de frontman Steven Wilson. Ja, het was eerst bedoeld als een soundtrack voor een nummer. Voor de film, even kijken. Nee, dat staat er niet bij mijn informatie. Maar het komt van zijn album Deadwing uit 2005. Hier is Porcupine Tree, Open Car.

Ja, Porcupine Tree met het nummer Open Car. En de link met het thema voor het volgende nummer is dat er in een derde couplet wordt gezongen: I sat on the roof and kicked off the mast. En dat is ook werkelijk gebeurd. Van de tekstschrijver van dit nummer is Bernie Taupin. Nou, dan weet je bijna al wel dat het nummer van Elton John is. Heeft het nummer geschreven echt nadat hij letterlijk op het dak was gezeten. En hij was nog maar 17 jaar oud toen hij de tekst schreef. En hij wilde even uit de omgeving waar hij zat, uit de keuken waar zijn moeder druk bezig was. Hij ging naar het dak, hij ging daar wat schrijven, kwam terug en even later had hij de complete tekst van dit prachtige nummer van Elton John, Your Song.

0: John Lennon hoorde een nummer in begin jaren 70 op de radio. En in een interview heeft hij ooit gezegd... dit is toch wel eigenlijk het eerste echt vernieuwende ding... wat gebeurd is sinds de Beatles uit elkaar gingen. Nou, een groot compliment kon Elton John natuurlijk niet krijgen. En ook het volgende nummer, ja, dat linkt ook wel weer een beetje naar Elton John. En ook wel weer naar het nummer Up on the Roof, waarvan ik in deze uitzending 3 versies ga draaien. De eerste link is, Up on the Roof. Dat is een nummer van de Drifters en uit 1964. En op dat album, ja, daar stond ook het nummer wat ik nu zo meteen ga draaien. Under the Boardwalk. En het gaat erover, ja, dat het zo ongelooflijk heet is. Dat het, en dat wordt in een nummer gezongen. Dat het de teer op het dak begint te smelten. En daarom zoeken ze verkoeling Under the Boardwalk. En wat is de link dan met Elton John? Nou, er is ooit een documentaire geweest op HBO. En daarin vertelden de grote muzieksterren, zoals onder andere Elton John, Ringo Starr, Brian Wilson en de Bee Gees, vertelden dat de zanger van het volgende nummer, Bruno Radolini, ja, het grootste en het meest invloedrijke blueslegende ooit was. En voor hun een zeer belangrijke inspiratiebron is geweest. Ja, dat is leuk. Alleen, ja, wie weet wie Bruno Radolini is. Het album waar dit nummer op staat heet The Return of Bruno. Alleen, ja, dat wordt helemaal niet door een Bruno gezongen. Dit was gewoon één grote grap van niemand minder dan de man. Ja, we kennen hem voornamelijk als acteur uit de Die Hard-series. Maar hij begon in 1987 met de geweldig leuke comedy-serie Moonlighting. En hij wilde zingen en hij bracht dus het album The Return of Bruno uit. En daarop staan tal van heerlijke blues-klassiekers. En onder andere dus deze Under the Boardwalk.
1: Say, what's up, fellas?
2: Hanging out down here.

0: Ja, en wat kan hij ook acteren, hè? Deze man, Bruce Willis, Under the Boardwalk. En dan gaan we weer verder met een heerlijk nummer. En dat is het prachtige aan Songs and Stories. Ik kan van het ene uiterste in het ander uiterste gaan.
1: Hey!
0: Ja, dat nummer heb ik als ene laatste in de uitzending vanavond klaarstaan. En dan ga ik draaien. En als je denkt, prima, ik vind het hartstikke goed, ik vind het leuk, dan hoef je niks te doen. Maar ik heb onder een andere knop een nummer van André van Duin staan, Als je huilt. Omdat daar ook wordt gezongen over het dak en de daken. Het is ontstaan door een communicatie tussen John en Marian bij de comments over deze uitzending. Nou, ik denk, één van de twee ga ik draaien. Dus jij kunt erop stemmen. Als je niks doet, dan ga ik Peter Koelewijn draaien. En als je zegt, ik wil straks André van Duin horen, stuur dan een bericht naar 06-1392-8528. En we gaan verder met de band. Ja, we kennen ze natuurlijk van hun rauwe punkrock en dramatische rockopera's van American Idiots. Maar in dit nummer, hij heeft de gitaarversterker iets minder hard gezet. En hij zingt met een vrij hoge stem het nummer Meet Me on the Roof. En dan heb ik het natuurlijk over Billy Joe Armstrong's band Green Day.

Oh, wat is het heerlijk als je de koptelefoon op hebt. Dan hoor je het laatste stukje gewoon nog even in je rechteroor. Hoor je ze doorgaan. Up of Meet Me on the Roof van Green Day. En dan nu het nummer waar alles voorbij of dit thema mee begon. Vorige week stond hij nog in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. En wat een klasse liet hij daar horen. De verschillende recensies waren het erover eens. Op het podium staat een 78-jarige legende die met droge humor een gitaar en fantastische, ja, dan moet ik wel zeggen, met backing vocals, onder wie zijn eigen zoon Henry in het koor een zaal muis stil krijgt. Carole King heeft de nummer ooit geschreven. De Drifters maakten er een grote hit van. Maar James Taylor maakte in 1979 zijn eigen intieme meesterwerk van. Dit is Upon the Roof.

ik heb dit jaar 3 hele grote artiesten live mogen aanschouwen. Die allemaal een beetje met hun laatste tournee, laatste concerten bezig waren. Het begon met Emmylou Harris hier in Groningen in de Oosterpoort. En daarna in Rotterdam. Daar stond John Hyatt te spelen. En vorige week dus James Taylor in Amsterdam. En het was ook in die volgorde dat het goed, beter en best werd. Dat concert vorige week, het heeft mij echt bij de strot gegrepen. Wat een ongelofelijke, fantastische man is dat. Zijn stem is niet meer zo goed als dat je zo net op deze live-uitvoering hoort. Dat zal ik ook eerlijk toegeven. Maar het was nog best wel heel goed, hoor. En het sterkste ervan is dat hij gewoon een enorme dosis zelfspot meebracht. En hij wist zelf ook dat hij niet meer het beste qua stem was. Maar er staat dan wel een grootheid op het podium. Ik heb er alleen maar van genoten. Ik heb na afloop een wildvreemde dame om de hals gevlogen. Die was net zo blij als dat ik ook was. Wat een geweldig mooi concert. En dit was James Taylor met Up on the Roof. En dan heb ik er nu nog eentje van Scott Weilands. Je schrijft het als Weiland, zoals wij het hier zeggen. Maar het schijnt, je moet het uitspreken als Weiland. Goed, deze man is natuurlijk de frontman geweest van de Stone Temple Pilots. En in 1998 bracht hij zijn soloalbum 12 Bar Blues uit. En iedereen verwacht een ruige grungeplaat, maar hij verraste vriend en vijand met een album waarvan alles wat op zit. Avant-garde, glamrock, een beetje cabaret-achtige vibes had hij daar ook op. Dus dat nummer ga ik draaien. Lady, Your Roof Brings Me Down. Op het nummer hoor je ook een heerlijke, opvallende, melancholische accordeonpartij. En die wordt gespeeld door niemand minder, zoals toevallig in de studio, Sheryl Crow. Oh, sorry. Dat nummer ga ik straks draaien. Eerst nog even Up the Ladder to the Roof van de Supremes.

0: Songs and Stories met Dick Stompels.
1: Ja, en Scott Weiland moet nog even wachten, want het is net 7 uur geweest en het eerste nummer na 7 uur.
2: Mooi, Bert Hendrikman hier van NPO Radio 5, van Daniel Logisch tot Ede Staal bij Songs and Stories Toesplaat. Hoor je ze allemaal?
1: Ja, en deze keer is het gewoon weer onze eigen grunniger Ede Staal. In het nummer Wat Mokte Doet, zingt hij over de daken. Ik kan ze regel niet zo gauw meer bijhalen, je hoort het wel.

Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of ten gaul is of een vak, bouwdel mot toch onder dak, of ten ree is of een loon, als die niet mocht in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakkerbak.

0: toe.
1: Ja, en hij zingt natuurlijk de Boudel moet toch onder dak. Wat mocht er doet, wat mocht er doet. Ede Stoel, prachtig. En dan nu eindelijk, ik zou hem al hier draaien. Scott Weiland met Lady, Your Roof Brings Me Down.

0: Ja, Scott Weiland, Lady Your Roof Brings Me Down. En zoals ik al zei, je hoorde Sheryl Crow op de accordeon spelen. En als muziekprogramma hebt en het thema is dak en daken, ja, dan mag het volgende nummer toch zeker niet ontbreken. En op zich, het woord dak of daken komt helemaal niet in de tekst voor. Maar het is wel de locatie waar dit nummer is opgenomen. En dan heb ik het natuurlijk over het legendarische optreden van de Beatles op 30 januari 1969. Op het dak van een eigen studio in Hartje, Londen. Ze stonden erop springen en de spanningen tussen John, Paul, George en Ringo waren om te snijden. En ze wilden een documentaire maken over het nieuwe album. En als finale zou er een gigantisch live concert komen. Alleen, ze konden het niet eens worden over de locatie. Een amfitheater in Tunesië, een cruiseschip, een woestijn. Uiteindelijk hebben ze gezegd, weet je wat, we gaan hier het dak op en we gaan daar spelen. Het was een ijskoude donderdagmiddag en daar hebben ze het gespeeld. Maar de buurt was er niet blij mee en de politie werd gebeld door omwonenden. En er was geluidsoverlast en na 42 minuten kwamen er twee jonge agenten het dak op om de stroom uit te schakelen. Ja, en dat was het allerlaatste publieke optreden dat de Beatles ooit samen hebben gegeven.
1: The year 1969.
0: En van dat concert de live opnames en dan het nummer Don't Let Me Down.

Vorige week belde Paul McCartney. Hij zegt, hey Rinus, congratulations. En ik vertelde dat we hier op het dak gingen spelen. Hij zei, nou dat is toevallig, wij hebben met de Beatles ooit ook op het dak gespeeld. Ik zei, gek, dat meen je niet, jongen. Maar ik heb gegoogeld, het was echt zo. Het was alleen een heel schamel dakje daar in Londen. Niet zo mooi als dit natuurlijk, maar... Hij zei, ja, ook een beetje voor mijn auteur, zegt hij, doe je nou eens een paar liedjes van de Beatles in plaats van altijd van de Kings en zo. Doe ook nog eens een paar liedjes van de Beatles. Dus, nou, wij zijn ook de broers niet. Dus toen hebben we eventjes het volgende liedje gemaakt.

0: Ja, op verzoek van Paul McCartney deden Pedaal en met Roy Rieners, onze twee provinciale grootheden, het nummer Get Back. Zij maakten er te gek van en zij speelden het in plaats van het Lonsdak op het Forum in Groningen.
1: Hey, hey!
0: Ja, je kunt er nog op stemmen. Ik ga als ene laatste nummer ga ik vanavond. Kom van de dag af van Peter Koelewijn draaien. Tenzij je zegt van, hey, onder die andere knop heb jij André van Duin staan, Dick. Die hoor ik liever. Dan gaan we dat doen. Als je Peter Koelewijn wil horen, hoef je niks te doen. Als je voor André van Duin gaat, hoppakee, laat het me weten. En ik blijf nog even bij de historische daken. Ik ga van één historisch dak naar het andere. In 1987 dacht U2, ja, wat de Beatles kunnen op een dak in Londen, dat kunnen wij in L.A. Ze klommen op het dak van een slijterij in L.A. om een videoclip op te nemen. De politie dreigde ook hier de boel te onderruimen. Het verkeer liep compleet vast, maar het leverde wel een van de meest iconische clipopnames uit de popgeschiedenis op. En bijna was het een studio-uitvoering van de nummer niet eens geweest, want producer Brian Eno wilde uit frustratie de studiobanden wissen. Ze bleven maar aan het pielen met dat begin. Maar gelukkig deed hij dat niet. Dit is U2 met Where the Streets Have No Name. Dit is niet live in L.A., maar live from Rotterdam.

U2, een live uitvoering uit ons eigen Rotterdam. En die opname die was in 1997. En dit was het nummer Where the Streets Have No Name. En daarmee sluit ik mijn blokje het dak op even af. Ze hebben allemaal met legendarische rooftop concerten te maken. Het volgende nummer, we blijven bij de daken natuurlijk. Het is gebaseerd op de liedjeschrijver heeft zich gebaseerd op de gigantische, iconische rampenfilm The Towering Inferno uit 1974. Ik heb die film ooit in de bioscoop gezien toen na jaren ging de bioscoop weer open in Uithuizen. En toen draaide deze film en tot mijn grote schrik zat het voltallige personeel van de vrijwillige brandweer ook in de zaal. Ja, dat vond ik toch best wel schokkend. Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Maar op die film is dit nummer gebaseerd. En in 1976 kwam die uit. Het werd geen grote hit. Maar een jaar later werd het alsnog een gigantische wereldhit. Want hij werd in de film Saturday Night Fever gebruikt voor een lange dansscène van John Travolta. En daarvoor gebruiken ze de volledige, bijna 11 minuten durende albumversie van Disco Inferno. Ik draai maar korter. Hier zijn ze, de Tramps.

Een heerlijk nummer, een beetje een doo-wop, een rhythm and blues klassieker. En het eerste nummer wat ik vanavond draaide, The Roof is Leaking van Phil Collins. En eigenlijk gaat dit nummer daar ook een beetje over. Want het begint met de tekst drip, drop, drip, drop. The roof is leaking and the rain is falling down. En dat drip, drop, dat is ook gelijk de titel van de nummer van Dion en de Belmonts. Eigenlijk was Dion al uit de Belmonts gestapt, maar we laten het maar voor wat het is. Hier zijn ze, Dion en de Belmonts met Drip Drop.

0: Ja, Drip Drop van Dion en de Belmonts was dit. Heerlijk nummer. Even kijken en dan zoek ik even een muziekje op voor de achtergrond. Nou, laten we deze maar eens even doen. Want we zijn toegekomen aan...
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, de bijdrage van de Beuk. En vaak is dat er ook eentje in de categorie...
1: Muziek neemt je mee.
2: Aardbevingen, scheuren in huizen en...
3: Regenkaapte passagiersvliegtuigen.
1: Vertel jouw song en story in Waar Was Ik Toen?
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Hij is me trouw gebleven na 3 weken afwezigheid. Heeft hij gewoon wel weer zijn bijdrage geschreven. Albert Beukema uit Meppel. Daar heb ik het over, de Beuk. Hij schreef voor deze uitzending... Sterren in het Bos was een populaire en gratis reeks openluchtconcerten... in de Sterrenbos in de stad Groningen. Gehouden van 1974 tot 1983. En ik neem je graag mee naar dit bos... waar ik regelmatig op zondagmiddag naartoe fietste... met mijn zoontje Ruud voorop. Het was de tijd van reggae-muziek en wietroken. Lang uit in het gras liggen en genieten van de melodische reggae-klanken. Heerlijk. Het was er altijd gezellig met eetkraampjes, bier en wijn. En je trof er vaak meerdere ouders met spelende kinderen... terwijl de wietgeur over het festivalterrein dwarrelde. Toen ik hieraan terugdacht, schoot automatisch King of the Reggae Bob Marley door mijn hoofd. Ik herinner mij dat de reggae-bands zijn songs vaak speelden in het Sterrenbos. Ze waren allemaal geïnspireerd door deze muzikale grootheid. En terecht. Ook het nummer voor vanavond uit 1978 kwam vaak voorbij. In Is This Love zingt Bob Marley over zijn toewijding en liefde voor zijn vrouw. Een klassieke reggae-lied.

liefdesballade. Hij belooft haar goed te behandelen en samen te zijn met een dak boven hun hoofd. En de zekerheid van God die voor hen zorgt. De traditie van het Sterrenbos leeft tegenwoordig door via Sterrenbos Live. Waar in de zomermaanden gratis concerten bij de historische muziekkoepel plaatsvinden. Ben er nog niet geweest? Misschien moet ik het deze zomer maar een keertje doen.

0: Ja, Bob Marley and the Wailers, Is This Love. En dat was de bijdrage van de Beuk. Maar ook Lucas had hem op zijn lijstje staan. En verder hoor je in, in deze uitzending hoor je ook bijdragen van Rick, Sean en Marianne. Ja, regen of dak. Het kan lek zijn. Het kan ook de regen tegenhouden. En als het de regen tegenhoudt, dan ja, het regen klettert op de daken. En dat is een prachtige zin van de Amazing Strookbafels. En dan heb ik het over Oude Maasweg.
1: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

0: Wat voor drie.
1: Ach, prachtig. Hoe mooi. We hebben een van de bands met de mooiste en meest opvallende naam. De Amazing Stroopwafels. Oude Maasweg. 2:15. Ja, en dan heb ik het over het dak van de wereld. Dan heb je het natuurlijk over de Himalaya. En ik ben er nog nooit geweest. En bijna met aan zekerheid grenzende kennis weet ik ook dat ik daar nooit zal komen. Op het dak van de wereld. En dat noem je dan ook wel de top of the world.

0: de uitzending over het dak mag deze zeker niet ontbreken. De Carpenters met Top of the World. En dan gaan we terug naar het mooiste jaar. Ja, niet uit de muziekwereld, maar gewoon een heel goed jaar.
1: Remember 64.
0: 1964. Ja, en ik kom toe aan mijn laatste de uitvoering van Up on the Roof. We hebben al twee versies gehad. En nu het nummer, nu de uitvoering die als eerste uitgebracht is, waarom een groot hit is geweest, van The Drifters, Up on the Roof.

0: Up on the Roof van de Drifters. En ik heb nog twee nummers. En het eentje, dat is... ja, het is gewoon voor een kom van dat dak af. Peter Koelewijn en zijn Rockets.
1: Hey. Hey.

0: Ja, kom van de dag af. Dat was de bijdrage van Marianne. En samen met John hadden ze het erover. En die kwam nog met André van Duin aan. Maar die heeft het dus niet gered. Het is nu tijd om het dakrecht helemaal af te blazen. Pitbull bracht in 2014 deze knaller uit. Maar voor de radio moest de tekst toch een beetje aangepast worden op het laatste moment. En in plaats van een scheldwoord zongen ze voor de radio edit, zoals dat heet. I'm about to burn this roof down. Het refrein werd trouwens ingezongen door een zeer onbekende, of tot dan onbekende liedjeschrijver als proefversie. Maar deze Pitbull vond het zo vet dat hij heeft het gewoon zo gelaten. Dus stoelen naar de kant, voetjes van de vloer en handjes in de lucht, zo noemen we dat dan. Dit is John Ryan samen met Pitbull met Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Ja, ik ben een fireball, of zoals ze hier in Groningen zeggen. Ik ben een oierbal. Maar nee, deze keer is het Pitbull met Fireball. Dat was het laatste nummer van vanavond. Klaas die staat hier te popelen om te beginnen. En hij vindt het reuze gezellig dat ik weer terug ben. Het was eenzaam zonder mij. Afgelopen weken zei hij. Maar hij staat vanavond weer garant voor het allerbeste bluesprogramma van de Omroep op de dinsdagavond. Crossroads Blues Radio. Ik ben er donderdagavond weer samen met Appen met Roosrock Radio. En volgende week gewoon weer Songs and Stories.
2: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
3: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
2: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
5: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me onstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
4: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35.
2: Omroep Het Hoge Land.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
9: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
10: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

Ja, het is dinsdagavond 28 juli 2026 na 8 uur bij Omroep Het Hoogeland. En dat betekent uiteraard weer Tuesday Blues Day. Vanaf het Mediapark in Winsum heet ik je van harte welkom bij aflevering 267 XL van Crossroads Blues Radio. Ja, ik begin weer met een nieuw nummer van de man uit Australië. Onder zijn muzikantennaam Milzy 59. Die ja, vind ik persoonlijk maakt altijd lekkere instrumentale bluesnummers. Deze heet Coming Home Soon to My Girl.

Ja, die was een beetje sneller afgelopen dan ik had gedacht. Ik was met andere dingen bezig. Neem niet kwalijk, maar een prachtig nummer van Millsy 59. Coming Home Soon to My Girl. Australische band Southbound Snake Charmers. Die maken nog altijd heerlijke muziek. Die hebben een nieuw nummer uit, Nevermind.

Ja, Southbound Snake Charmers uit Australië met het nummer Nevermind the Wolves. Ryan Blue Wrath Newman, die man is al meer dan 20 jaar actief als professioneel bluesgitarist. Maar hij heeft 10 juli jongstleden net zijn debuutalbum uitgebracht. Het album heet Wrath of Blues. En daar staan allemaal covers op één nummer na en die ga ik draaien. Het nummer heet Leaving This World Tonight.

0: Ja, heerlijk nummer van Ryan Blue Wrath Newman. Wat ik al zei, van zijn debuutalbum Wrath of Blues. Ga dat album wel eens opzoeken op ja, YouTube of op Spotify of whatever. Een prachtig album. Wat ik ook al zei, allemaal covers op één nummer. Nee, en dat was dit nummer. En ja, er staan een paar leuke covers op. En daar kan ik later weer dankbaar gebruik van maken in...
1: Origineel en cover.
0: Maar dat ga ik nu nog niet doen. Ik ga een nummer draaien, dat heet It Won't Be Long. En het origineel heet volgens mij Won't Be Long. Uiteraard draai ik eerst de cover. En het origineel komt uit 1960. Als jij weet van wie het nummer is, Won't Be Long. Tenminste, wie het als eerste heeft uitgebracht. Dan mag je dat appen naar 06-139-28528. Ik draai vanaf LP de versie van Mother Earth... En dat is een LP uit 1968 en dat heet Living with the Animals. En dat heet dus It Won't Be Long.

Ja, heerlijke uitvoering van het nummer It Won't Be Long. En dit was uiteraard een cover. En als jij weet van wie het origineel is, uit 1960. 06-139-285-28. Heerlijke uitvoering dit van Mother Earth. Ja, Mandolin en The Hunters. Dat is een vijfkoppige band. Die komen uit de staat Indiana. En die hebben ook een verdienstelijk debuutalbum afgeleverd. Dat heet Coffee. En daarvan draai ik het titelnummer. Coffee.

Mandolin in the Hunters, het heerlijke album Coffee. En daarvan hoorde je het titelnummer. Ja, Connolly Hayes. Die band heb ik één keer live gezien bij Hofstenk in Grollo. Ik was best wel onder de indruk. Ik vind het prachtige bands. En ik las ook, ze komen één deze maand. Ik weet niet precies meer wanneer. Maar komen ze volgens mij in de Amer in Amen. Ja, ik ben niet zo'n heel groot liefhebber van de Amer, maar voor dat soort mensen denk ik dat ik een uitzondering maak. Maar ja, ze hebben een EP uitgebracht in 2024. Live at the Echo Zoo Studio. Daar staan vier nummers op. En één daarvan is het nummer Secret. Connolly Hayes.

heerlijk. Secret, live opgenomen in de Echo Zoo Studios. Connolly Hayes, de band rondom gitarist Frankie Connolly en zangeres Jess Hayes. Heerlijke muziek. Over heerlijke muziek gesproken, lekkere ouderwetse boogie op piano. Memphis Slam draai ik Free and One Boogie.

0: Ja, heel bijzonder. Is het meer dan 3 minuten lang een beetje tengel op die piano en dan op het laatst nog een beetje beginnen te zingen. Bijzonder. Wel mooi. Memphis Slam, 3-in-1. Boogie.
1: Album van de week.
0: Iedere week in bijna iedere week in samenwerking met Marjolein Lijn van Dam van de plaatszaak Evelien Novacek in Hogezand. Deze week gekozen voor een prachtig live album getiteld Friday Night Blues, live at the Butler. En dat is opgenomen in de plaats Reading. De band is The Mighty Howlers en die komen uit Cornwall in Engeland. Prachtig mooi live album, heel veel eigen werk. Wat covers, het is gewoon een heerlijk album. Als eerste draai ik het nummer Can't Fool Me Like That.

Ja, heerlijk. Ook zo'n prachtige band uit Canada. Ze komen uit Montreal en Quebec. En dat is natuurlijk het Franstalige gedeelte van Canada. The Damn Truth, een prachtige band. Die hebben een nummer uitgebracht, wat ik dus draaide. Be Somebody. En dat is live from Hotel to Tango. En dat is opgenomen in november 2025. Heerlijk. Danny Liston, dat is een jongeman. Die is opgegroeid in Missouri. En op zijn 14e had hij zijn eerste band Soulful Illusions. En dat was die drummer. Maar op duur overgeschakeld op gitaar. En van het album God Used Mississippi uit 2020 draai ik het titelnummer.

Danny Liston, God Used Mississippi. Ja, 11 september aanstaande komt de legendarische bluesrock band Flavium. Die komt naar Op Maarhuizen in Winsum. Dat is een prachtige evenementenlocatie. Oude verbouwde boerderij. Ligt tussen Winsum en Mensingen weer. Ja, prachtige locatie. Ja, wat ik al zei, Flavium, heerlijke band, heb ik vroeger vaak een keer live gezien. En ze spelen allemaal nummers van Peter Green, de oprichter van Fleetwood Mac. En ja, daar ga ik heen, daar heb ik ook echt zin in. En nou ja, ik denk dat ga ik ook een nummer draaien van Flavium. En dat is een nummer van de legendarische LP A Night Live uit 1980. En ja, dat was nog in de oude bezetting met Hans Driesten nog op zang en gitaar en piano en bluesharp. En Annegeert Bonder, geweldige gitarist. Erik Bagges op bas. Wat mij betreft de mooiste muzieknaam uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Erik Bagges. Dat is trouwens nog het enige originele lid wat in Flavium zit. Maakt allemaal niks uit, ik heb er zin in. Maar van het album een nummer getiteld Rollin' Man. En die is ook geschreven door Peter Green.

0: Ja, prachtig toch? Flavium, prachtig live album. Je hoorde dus Rolling Man.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, het is 28 juli. Dat betekent de laatste keer Big Mama Thornton. Volgende week is het augustus en dan heb ik, 4 augustus volgens mij, heb ik geen reguliere uitzending, maar ik doe een thema-uitzending. Heb ik ook geen artiest van de maand en geen originele cover en geen album van de week. Alleen maar nummers met een bepaald thema, nummers in bands en weet ik veel. Ja, Big Mama Thornton, een nummer wat ik ga draaien, heet Born Under a Bad Sign. Nummer geschreven door Booker T. Jones en William Bell.

0: Ja, prachtige stem heeft die, had die dame. Big Mama Thornton, Born Under a Bad Sign. Ja, het een van die nummers die heel vaak gecoverd is. Over covers gesproken. Ik ga een nummer draaien van een band. Ja, een Engelse band van oorsprong. Die zijn begonnen als een blues cover band. Later werden ze de grootste rock'n'roll band ter wereld. Ik heb het natuurlijk over de Rolling Stones. Die hebben een nieuw album uitgebracht een tijdje geleden. Foreign Tongues. En daarvan draai ik een nummer dat heet Beautiful Delilah. En dat is een nummer geschreven door niemand minder dan de godfather of rock'n'roll natuurlijk, Chuck Berry. Prachtige uitvoering van de Stones.
1: 1, 2, 3, 4.

Ja, prachtig. Beautiful Delilah van de Rolling Stones. Van een nieuw album, Fallen Tongues. Ja, Ben die stuurde net een bericht. De Stones deden het nummer 1964. Ook al, ja, dat wist ik niet. Bestonden ze toen al? Ja, het zal wel. Mensen, die zijn al zo oud. En, nou ja, het is een prachtig album. Fallen Tongues. Ik ga naar een band uit Duitsland. Een Duitse ja, blues roots band in 1993 opgericht. Door frontman en multi-instrumentalist Norfried Baum. Ze maken een mix van Chicago Blues, Rockabilly en Boogie. Ze hebben een nieuw album uit, dat heet Road Back Home. Ja, in dat album, ik heb contact gehad met Norfried, hij stuurde mij een mail. En ik vroeg, komt dat album ook op Spotify? Het komt niet op Spotify, zei Norfried. Nou ja, dan houden we erop. Maar ik ga hem vanaf een stick draaien van het album Road Back Home. Dus het nummer Traffic Jam.

0: Ja, prachtig nummer. Vind ik persoonlijk van Baum's Blues Benders. En die band die komt dus uit die heimat. Die komt uit Bonn. Die komen uit Bonn. En Bonn, met dubbel N, op een eind. Vroeger was dat de hoofdstad van West-Duitsland. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ik nog wel, ja, zo oud ben ik al.
1: Blues album top 10.
0: Ja, iedere week in samenwerking met RootsMusicReport.com. De blues album top 10 dus. Ja. 11 naar 10. J.P. Reilly met Grateful Blues. 4 naar 9. Prachtig album. Komt pas over 51 dagen uit. Maar er zijn er wat nummers uitgebracht. Joe Van Webb, Son of a Sinner. 7 naar 8. Nicky T in the Snake Charmers, Ain't Wasting Time. 7, nieuw. Ook een mooi album. Heb ik al een keer een van gedraaid. Sean Murphy met Brand New Blues. 36 naar 6. Tess Crew met Might Give Out. Verder met die bluesalbum. Top 10 of 5. Vanaf 13. Jason Ritchie in The Bad Kind. 13 Hours. Featuring zangeres Caitlin Dibble. 18 naar 4. Duck Duffy in bed. En de nummer of het album heet Souvenirs. 3 gelijkgebleven. Heerlijk album van John Primer. John Primer and Friends. Tribute to Theresa's Lounge. 16 naar 2. Ja, hij staat gewoon in de bluesalbum top 10. Ik heb er al een nummer van gedraaid in het begin van de uitzending. Ryan Blue Wrath Newman met Wrath of Blues. En van 2 naar 1. Het prachtige album van Chris O'Leary. Blue Color Man. Ja, Booker T en de MG's, die druk ik even weg. En ik heb gekozen voor het album van Joe Van Webb. Wat nog uit moet komen in een van die nummers die erop staat, is het heerlijke Gunpowder and Lead.

Ja, prachtig nummer van Jovan Webb. Hij komt uit Baton Rouge en Louisiana. Gunpowder en Lead. Ja, het Holland International Blues Festival ligt alweer een tijdje achter ons. Een van die bands die erop trad en waar ik ontzettend van heb genoten. George Thorogood en The Destroyers. Ik ga het nummer draaien. Prachtig nummer. Born to be Bad.

0: Heerlijke muziek van George Thorogood en de Destroyers. Born to be bad. Je luistert naar
1: Crossroads Blues Radio.
0: En daar doe je bij.
2: Omroep het Hoogeland.
0: Ja, nu moet ik niezen. Oeh. Nee, val mee. Ja, we hebben nog meer programma's bij deze omroep uiteraard. Wat dacht je van morgen? Morgen is woensdag. Woensdag ga ik dag. En dan uiteraard morgenavond tussen 8 en 10 op deze zender. Het onvolprezen heel rock'n'roll radio. Gepresenteerd en samengesteld door niemand minder dan Ben Verwerda. Dus morgenavond tussen 8 en 10. Lekker luisteren. Danielle Nicole die komt over 30 dagen met een nieuw album Fireflies. En daar zijn al 3 nummers van gereleased. Eén daarvan is Take Me Back. Het is samen met Luther Dickinson van de North Mississippi All-Stars.

Ja, heerlijk. Daniel DeCole samen met Luther Dickinson. Take Me Back. Ja, nog één nummer en dan doe ik origineel in cover. Ik heb al 3 goede inzendingen binnen. Als jij weet, het nummer Won't Be Long van wie het origineel is, is uitgebracht in 1960. 06-139-285-28. Ja, Southern Rockers uit Nashville, Tennessee. Ik heb het over Parker Barrow. Prachtige band. Heerlijke zangeres. En de band werd opgericht door het echtpaar Megan Cain op zang en Dylan Turner op drums. Ja, wat ik al vaker zei, de naam verwijst naar Bonnie and Clyde. Prachtig album, Hold the Mesh, die album, tussen naakjes. Daarvan, ja, ze zijn onder andere beïnvloed die Allman Brothers Band en Black Crowes. En daar staat een nummer op, My Morning Song. En dat is een cover van de Black Crowes. Heerlijk. Prachtige zangeres, let op. Parker Barrow.

0: heerlijke uitvoering van het Black Crowes nummer My Morning Song door Parker Barrow. Ik denk dat zangeres Megan Kane na afloop van het opnemen van dit nummer wel een doosje strepsils opgegeten heeft. Het kwam volgens mij uit haar tenen. En ik kan je beloven, dit nummer komt nog vaker voorbij bij Omroep Het Hoogland. Ja, heerlijk, heerlijke muziek. Ja.
1: Origineel en cover.
0: Ja, trouwens, ja, Ben stuurde net het berichtje goed album ook. Ja, dat klopt ook. Dat schiet me ineens in de zin. Er staat ook een prachtige nummer op. Ja, het hele album is prachtig. Maar met een prachtige titel. Dat nummer heet Glass Eyes Crying. Ja, heel bijzonder. Glass Eyes Crying. Weet je trouwens waarom kunstogen, die altijd van glas zijn gemaakt? Dat gaat daarvoor, daar kun je namelijk doorheen kijken. Daarom zijn het altijd glazen ogen. Originele cover Won't Be Long. Origineel is van Aretha Franklin. Nummer uitgebracht in december 1960. Trouwens geschreven door J. Leslie McFarland. En wie hadden het goed? Koosje had het goed. En Erik en Femi. Alle drie goed. Eeuwige roem. Prachtige nummer. Won't Be Long. Aretha Franklin.

0: jaren 50 altijd fantastisch. Aretha Franklin, Won't Be Long.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Ja, The King of the Boogie vanaf vinyl. John Lee Hooker, Tennessee Blues.

0: am sure, dear. I am sure, dear.
1: Ja, het blijft fantastisch. John Lee Hooker, Tennessee Blues. Een bluesrock band uit Frankrijk. Little Odetta heb ik erover. Album A Little Bit of Soul. Dat is uitgebracht in 2024. Nou, en laat ik daar maar eens het titelnummer van gaan draaien.

Lekker maar. Little Odetta, Little Bit of Soul. De krantenjongen Eli Paperboy Reed heeft ook een nieuw nummer uit. Samen met Zanaya. Het nummer heet Love You More.

0: lekker nummer van Eli Paperboy Reed. Samen met Zanaya. Ik ken de hele Zanaya niet, maar ze kan prachtig zingen.
1: Album van de week.
0: Friday Night Blues. Live at the Butler. Wat ik al zei, opgenomen in The Butler in Reading. De Rhythm and Blues Band, The Mighty Howlers. Afkomstig uit Cornwall. I'll be alright.

de heren zijn al op leeftijd, maar ze maken prachtige muziek, vind ik persoonlijk. The Mighty Howlers, I'll Be Alright, heet het nummer van het album van de week. Friday Night Blues, Alive at the Butler. Ja, straks nog weer een paar mannen op leeftijd. Die komen uit Noorwegen. Een nummer van 13 minuten 20. Maar eerst even, ook heerlijk, uit Canada. Colin James in, van het album Chasing the Sun. Uit 2024. Een nummer samen met Lucinda Williams. Protection.

Ja, dat is toch fantastisch mooi. Colin James met niemand minder dan Lucinda Williams. Protection heet het nummer. Ja, ik zei al, mannen op leeftijd komen er alweer voorbij. En die komen er nu aan. Ik heb het over een band uit Noorwegen en uit Notodden. En Notodden, daar vindt ook ieder jaar een heel groot bluesfestival plaats. A Spoonful of Blues heb ik het over. Deep Blues, Hypnotic Grooves and Rock'n'Roll from Notodden en Norway. Dat schrijven ze op hun Facebookpagina. Ja, ze komen met een nieuw album. En ja, ik ben wel benieuwd. Het vorige album is alweer 3 jaar geleden. En ze hebben alvast een nummer vrijgegeven. Heerlijk nummer. Ja, de titel is sowieso al fantastisch. 13 minuten 20 lang. Fine as wine.

0: Ja, hier, hier geniet ik intens van. Heerlijk. Fine as wine. Spoonful of blues.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, laatste keer. De prachtige stem van Big Mama Thornton. Het nummer wat ik ga draaien heet Funky Broadway. Funky, funky. Nummer geschreven door Alistair Christian. Prachtig mooi.

0: Ja, heerlijk. Big Mama Thornton, Funky Broadway.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, nog één nummer en dan zit aflevering 267 XL van Crossroads Blues Radio zit er weer op. Ja, waar ik al in het begin van het programma zei, volgende week geen reguliere uitzending, maar ik heb een thema-uitzending en ik ga nu niet verklappen wat het thema is. Dat, ja, je kunt het eventueel lezen op mijn website crossroadsbluesradio.nl of op de Facebookpagina van Crossroads Blues Radio. Ik zeg alvast proost. En ja, volgende week dus geen originele cover, geen album van de week. Alleen maar themanummers. En dan even kijken, 4 augustus is dat. En dan heb ik 3 weken, ben ik er niet in verband met vakantie. 1 september ben ik er weer en dan doe ik een uitzending met verzoeknummers. Dus heb je leuke verzoeknummers. Rustig. Ik plaats over een paar weken plaats ik een bericht op de Facebookpagina van Crossroads Blues Radio. Daar kun je verzoeknummers onder zetten. Dus niet gaan mailen of appen. Gewoon, ik plaats een bericht daaronder je verzoeknummers. Dus even geduld. En dan 1 september draai ik jouw verzoeknummers in. Indien mogelijk. Maar ik al zei, nog 1 nummer en deze uitzending zit erop. Volgende week ben ik er weer dus met wel een XL-uitzending. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En de mensen die hebben geappt, weer prachtig allerlei leuke app-berichten gehad. Altijd leuk, een beetje interactief. Ik ga eruit met, ja, ook zo'n prachtige muzikant, Bob Corritore. En die heeft in 2020 een album uitgebracht, From the Vault, Traveling the Dirt Road. Allemaal nummers met Dave Riley, prachtige muziek. En een van die nummers is Dark Gone Blues. Hopelijk tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

don't know why. It's always love that makes you cry.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseist. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19... Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Der Benzens van dat dorp, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, daar lust het met. Het einde

Wie ben een nuchter volkje hier op het platte land? Men neemt ons volk maar boeren met kuiten zonder verstand. Maar

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat dan...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Ik ken de dagen in de regen, de dagen van pijn. Ik zeg ze, mij is niks gegeven, dus kijk hoe ik neem. Een kleine jongen zoekt naar peper, ik zoek geen probleem. Soms ben ik liever in mijn eentje, met niks om me heen. Ik